een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal een pip tobak.

eerst. Hij piept tabak, heb ik die piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel wat aardig kan.